Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zal hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

De straat is nu zo somber, wie had dit kunnen denken? Als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen. Om niet van jou te houden,

0: je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beektal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Zandvoort gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.
7: Station number one.
8: Hitspower FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: ...doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zal hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: Mindbag.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Tabaksfabrikant Altria, bekend van Marlboro, wil via haar aandelenbelang in

0: België bij dit loterijspel. Gegevens over de winnaar zijn nog niet bekendgemaakt. De Amerikaanse staat Alabama mag geen gevangenen meer executeren met stikstofgas. Een districtsrechter heeft bepaald dat deze methode in strijd is met het verbod op wrede en ongebruikelijke straffen, waardoor de geplande executie van Jeffrey Lee niet doorgaat. Alabama gaat in beroep tegen de uitspraak, waarover het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich waarschijnlijk zal uitspreken. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het zuiden van Iran, waaronder bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik en het eiland Qasem. Volgens Amerikaanse bronnen zijn ongeveer 20 doelen geraakt als vergelding voor het neerstorten van een helikopter bij de straat van Hormuz. Iran heeft vervolgens drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het weerbericht: een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
2: de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Nieuw deelnemen aan Euromillions in België heeft bijna 175 miljoen euro gewonnen. Het winnende lot leverde 174.984.088 euro op. Het hoogste bedrag ooit in België bij dit loterijspel. Gegevens over de winnaar zijn nog niet bekendgemaakt. Tabaksfabrikant Altria, bekend van Marlboro, wil via haar aandelenbelang in Kronos Group indirect miljoenen euro's investeren in Kan Adelaar, de grootste Nederlandse wietteler in het wietexperiment. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt de overname van Kan Adelaar door Kronos Group. Politieke partijen vragen het kabinet te kijken welke mogelijkheden

0: De Amerikaanse staat Alabama mag geen gevangenen meer executeren met stikstofgas. Een districtsrechter heeft bepaald dat deze methode in strijd is met het verbod op wrede en ongebruikelijke straffen, waardoor de geplande executie van Jeffrey Lee niet doorgaat. Alabama gaat in beroep tegen de uitspraak, waarover het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich waarschijnlijk zal uitspreken.
1: Het weerbericht: een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door
3: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Groepje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tabaksfabrikant Altria, het moederbedrijf van Philip Morris, wil via de beursgenoteerde Kronos Group miljoenen euro's investeren in Can Adelaar, de grootste Nederlandse wietteler in het wietexperiment. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet momenteel een integriteitsonderzoek naar deze overname. CDA en GroenLinks PvdA vragen het kabinet of de overname kan worden tegengehouden. De Albanese premier Rama blijft bij de plannen voor een luxe resort van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied bij Svernek, ondanks aanhoudende protesten. Demonstranten vrezen schade aan het leefgebied van bedreigde diersoorten en trekken massaal de straat op. De speciaal aanklager in Albanië is begin deze maand een onderzoek gestart naar het project. Bij luchtaanvallen in het noordoosten van Afghanistan, bij de grens met Pakistan, zijn gisteravond zeker 13 mensen omgekomen en raakten 14 mensen gewond. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens Afghaanse autoriteiten 11 kinderen, een vrouw en een oudere man. Pakistan heeft de luchtaanvallen niet bevestigd. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich ondanks een over

0: Power FM. Tot straks na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Albanese premier Rama blijft bij de plannen voor een luxe resort van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied bij Svernek, ondanks aanhoudende protesten. Demonstranten vrezen schade aan het leefgebied van bedreigde diersoorten en trekken massaal de straat op. De speciaal aanklager in Albanië is begin deze maand een onderzoek gestart naar het project. Tabaksfabrikant Altria, het moederbedrijf van Philip Morris, wil via de beursgenoteerde Kronos Group miljoenen euro's investeren in Kan Adelaar, de grootste Nederlandse wietteler in het wietexperiment. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet momenteel een integriteitsonderzoek naar deze overname. CDA en GroenLinks PvdA vragen het kabinet of de overname kan worden tegengehouden. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich ondanks een overwinning op Polen niet direct geplaatst voor het WK 2027 en moet via play-offs een WK-ticket proberen te bemachtigen. Onder bondscoach Arjan Veurink, die het team sinds het najaar van 2025 leidt, debuteerden meerdere nieuwe speelsters en werd gewerkt aan vernieuwing. Oranje speelt de eerstvolgende play-off-wedstrijd tegen een land uit League C van de UEFA. Bij luchtaanvallen in het noordoosten van Afghanistan, bij de grens met Pakistan, zijn gisteravond zeker 13 mensen omgekomen en raakten 14 mensen gewond. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens Afghaanse autoriteiten 11 kinderen, een vrouw en een oudere man. Pakistan heeft de luchtaanvallen niet bevestigd. Het weerbericht. Een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olá.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is aan de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, olá.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgeld.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor een megakazerne in Zeewolde, die rond 2035 klaar moet zijn en plaats biedt aan ongeveer 7000 militairen. De kazerne komt op een terrein van 653 hectare, krijgt onder meer werkplaatsen, magazijnen, een schietbaan, een oefenterrein en een groene bufferzone. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen tot en met 21 juli reageren op de plannen. De GasUnie meldt dat de Nederlandse gasopslagen momenteel voor 19% zijn gevuld, terwijl dat een jaar geleden rond deze tijd meer dan 50% was. Door het sluiten van het Groningse gasveld en het stoppen van GasTerra zijn twee van de vier grote opslagen sinds begin april leeg. Het vullen van de gasopslagen verloopt traag, mede door hoge gasprijzen. Paus Leo XIV zegent in Barcelona de toren van Jezus Christus van de Sagrada Familia, precies 100 jaar na de dood van architect Antoni Gaudí. Met het kruis op de toren en een voltooide constructie komt het einde van de bouw na bijna 125 jaar in zicht. Critici plaatsen vraagtekens bij de huidige uitvoering van het ontwerp. Bij een woning aan de Warnaar in Portugal is afgelopen nacht even na 4 uur een explosief afgegaan, waarna brand uitbrak. De voordeur en gevel raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Het is de derde explosie in enkele weken tijd in dezelfde straat en de politie onderzoekt of er een verband is.
1: Het weerbericht: een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

dans en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonneluxe producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De GasUnie meldt dat de Nederlandse gasopslagen momenteel voor 19% zijn gevuld, terwijl dat een jaar geleden rond deze tijd meer dan 50% was. Door het sluiten van het Groningse gasveld en het stoppen van GasTerra zijn 2 van de 4 grote opslagen sinds begin april leeg. Het vullen van de gasopslagen verloopt traag, mede door hoge gasprijzen. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor een megakazerne in Zeewolde, die rond 2035 klaar moet zijn en plaats biedt aan ongeveer 7000 militairen. De kazerne komt op een terrein van 653 hectare, krijgt onder meer werkplaatsen, magazijnen, een schietbaan, een oefenterrein en een groene bufferzone. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen tot en met 21 juli reageren op de plannen. Bij een woning aan de Warnaar in Portugal is afgelopen nacht even na 4 uur een explosief afgegaan, waarna brand uitbrak. De voordeur en gevel raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Het is de derde explosie in enkele weken tijd in dezelfde straat en de politie onderzoekt of er een verband is. Paus Leo XIV zegent in Barcelona de toren van Jezus Christus van de Sagrada Familia, precies 100 jaar na de dood van architect Antoni Gaudí. Met het kruis op de toren en een voltooide constructie komt het einde van de bouw na bijna 125 jaar in zicht. Critici plaatsen vraagtekens bij de huidige uitvoering van het ontwerp. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Staan op Hits Power FM.
1: Oké, we gaan beginnen.
2: Alle jongens, right back.
3: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Nederland dreigt vanaf 2028 een tekort aan beschikbare elektriciteit, meldt netbeheerder Tennet in een jaarlijks advies. Vorig jaar werd verwacht dat dit pas in 2030 zou gebeuren, maar door de toenemende vraag komt het tekort mogelijk eerder. Volgens Tennet zijn er genoeg mogelijkheden om het tekort te voorkomen als er tijdig maatregelen worden genomen. 4 Indonesische militairen hebben celstraffen van 1,5 tot 3 jaar gekregen voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus in Centraal Jakarta. 2 van hen zijn ook uit het leger gezet. Yunus raakte bij de aanval ernstig gewond en verloor een oog. Het kabinet wil gemeenten financieel straffen als zij de taaleis voor bijstandsgerechtigden niet handhaven. Mensen met een bijstandsuitkering moeten zich inspannen om minimaal taalniveau F1 of A2 te halen. Minister Aartsen stelt voor om gemeenten alleen nog te laten toetsen bij twijfel over het taalniveau, wat volgens hem tijd en kosten bespaart. De duels van FC Twente en Ajax in de derde speelronde van het nieuwe eredivisieseizoen zijn verplaatst van augustus naar september, meldt de KNVB. Twente speelt op 9 september thuis tegen Telstar en Ajax ontvangt Willem II op 15 september. Het duel NEC-Excelsior blijft voorlopig op 22 augustus staan, maar kan nog worden verplaatst bij Europese voortgang van NEC. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind.
4: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Knetter hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n maatland van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: Klaas.
1: Nederlands en wat top 40. Dat is Hits Power FM.
2: Meisjes met rode haren, die kunnen kussen.
1: Hits Power FM.
3: Tot straks, na de commercials.
4: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
5: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
6: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
7: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
8: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
9: Radionet met een D.
8: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Vier Indonesische militairen hebben celstraffen van 1,5 tot 3 jaar gekregen voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus in Centraal Jakarta. Twee van hen zijn ook uit het leger gezet. Yunus raakte bij de aanval ernstig gewond en verloor een oog. In Nederland dreigt vanaf 2028 een tekort aan beschikbare elektriciteit, meldt netbeheerder Tennet in een jaarlijks advies. Vorig jaar werd verwacht dat dit pas in 2030 zou gebeuren, maar door de toenemende vraag komt het tekort mogelijk eerder. Volgens Tennet zijn er genoeg mogelijkheden om het tekort te voorkomen als er tijdig maatregelen worden genomen. De duels van FC Twente en Ajax in de derde speelronde van het nieuwe eredivisieseizoen zijn verplaatst van augustus naar september, meldt de KNVB. Twente speelt op 9 september thuis tegen Telstar en Ajax ontvangt Willem II op 15 september. Het duel NEC-Excelsior blijft voorlopig op 22 augustus staan, maar kan nog worden verplaatst bij Europese voortgang van NEC. Het kabinet wil gemeenten financieel straffen als zij de taaleis voor bijstandsgerechtigden niet handhaven. Mensen met een bijstandsuitkering moeten zich inspannen om minimaal taalniveau F1 of A2 te halen. Minister Aartsen stelt voor om gemeenten alleen nog te laten toetsen bij twijfel over het taalniveau, wat volgens hem tijd en kosten bespaart. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag.
1: Het kabinet onderzoekt of mensen die worden gestalkt of bedreigd, zoals in Denemarken, legaal pepperspray mogen dragen. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid kijkt daarbij naar de mogelijkheid om een vergunningensysteem in te voeren voor mensen met een bijzondere beschermingsbehoefte. Uit onderzoek van zijn ministerie blijkt dat er aanzienlijke risico's zijn aan het legaliseren van pepperspray. Het Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Bork Heuby, de 29-jarige zoon van kroonprinses Mette Marit, afgewezen om vrij te komen, om bij zijn zieke moeder te zijn. Het hof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heuby zit ruim 4 maanden in voorarrest en wordt beschuldigd van mishandeling en zware zedenmisdrijven. Oekraïne heeft tijdens de nacht grootschalige aanvallen uitgevoerd met drones en raketten op Russische militaire infrastructuur en olieinstallaties. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn meer dan 300 drones neergehaald en raakten meerdere olieinstallaties, een museum op de Krim en een wapenfabriek in Cheboksari beschadigd of getroffen. In Rusland en Oekraïne raakten volgens lokale autoriteiten meerdere mensen gewond. De overheid start op 15 juni een campagne om wangedrag op fatbikes tegen te gaan. Minister Karremans wil dat ouders de technische staat van fatbikes van hun kinderen controleren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak verkeersregels negeren en dat hersenletsel onder jongeren op elektrische fietsen sinds 2020 sterk is toegenomen. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Ook in de avond kans op buien en 13 of 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

Frans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Bork Heuby, de 29-jarige zoon van kroonprinses Mette Marit, afgewezen om vrij te komen, om bij zijn zieke moeder te zijn. Het hof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heuby zit ruim 4 maanden in voorarrest en wordt beschuldigd van mishandeling en zware zedenmisdrijven. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden gestalkt of bedreigd, zoals in Denemarken, legaal pepperspray mogen dragen. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid kijkt daarbij naar de mogelijkheid om een vergunningensysteem in te voeren voor mensen met een bijzondere beschermingsbehoefte. Uit onderzoek van zijn ministerie blijkt dat er aanzienlijke risico's zijn aan het legaliseren van pepperspray. De overheid start op 15 juni een campagne om wangedrag op fatbikes tegen te gaan. Minister Karremans wil dat ouders de technische staat van fatbikes van hun kinderen controleren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak verkeersregels negeren en dat hersenletsel onder jongeren op elektrische fietsen sinds 2020 sterk is toegenomen. Oekraïne heeft tijdens de nacht grootschalige aanvallen uitgevoerd met drones en raketten op Russische militaire infrastructuur en olieinstallaties. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn meer dan 300 drones neergehaald en raakten meerdere olieinstallaties, een museum op de Krim en een wapenfabriek in Cheboksari beschadigd of getroffen. In Rusland en Oekraïne raakten volgens lokale autoriteiten meerdere mensen gewond. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Ook in de avond kans op buien en 13 of 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: FM.
1: We'll be right back.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten, flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden.
0: En tot zover het ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
5: RadioNet met een D.
4: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
6: Hits Power FM.
7: Come up and see me. Make me smile.
8: Golden Oldies. Nederlands en wat top 40.

0: doe je per dag.
1: It's Power FM.
2: We'll be right back.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
1: En tot zover. Ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: Goeie bedag.
1: It's Power FM.
2: We'll be right back.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. De erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
1: En tot zover. Ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via allewebradio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via allewebradio's.nl. Allewebradio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
5: Radio Net met een D.
4: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
6: Hits Power FM.
7: Come on, see me. Met me smile.
8: Golden Oldies. Nederlands en wat.

0: FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: je per dag.
1: It's Power FM.
2: We'll be right back.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Hij werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
1: En tot zover. Ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Hits Power FM.

0: FM.
1: We'll be right back.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen 3 mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen, dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden.
0: En tot zover. Ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. It's Power FM. It's Power FM.

0: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
1: Hits Power FM. Come up and see me. Make me smile. Golden Oldies. Nederlands en wat top 40.

0: altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesproken.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio.